0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is donderdagavond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. De hinder door de stiptheidsacties van de loodsen is aan het verminderen. Toch lagen er gisteravond nog 44 schepen te wachten om havens in of uit te varen. Dat blijkt uit een update van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Van de wachtende schepen liggen er 8 in de haven van Antwerpen en 36 op de Noordzee. Die laatste hebben Antwerpen of de haven van Gent als bestemming. De loodsen bereikten een akkoord met Vlaams minister van Mobiliteit en Havens Annick de Ridder over de pensioenhervorming. Ze voerden al sinds midden juni een stiptheidsactie waarbij ze hun maximale rust opnamen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland zou de plaatsen Dnipro, Nikopol en Sinelnikove onder vuur hebben genomen met drones, artillerie, glijbommen en ook een raket. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op hoofdstad Kiev. Daar vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. En op het WK voetbal lijkt Portugal naar de 8e finales te gaan. Portugal staat 2-1 voor tegen Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de penaltystip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En op dit moment wordt er de 12e minuut over gespeeld. In principe zou het nu worden afgefloten. En dan gaat Portugal naar de 8e finales. Maar de scheidsrechter laat nog even spelen. Dus het staat voorlopig 2-1. En dat zal wellicht zo blijven, denk ik. Tenzij er nog een Belgisch mirakel volgt. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het is fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog grijs. De zon zal dan doorbreken en dan krijgen we aangename maximaal rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en maximaal tot 27 graden. En ik moet even terugkomen op die wedstrijd tussen Portugal en Kroatië, want het is daar toch echt nog een mirakel geworden. Zo net heeft Kroatië de gelijkmaker in de goal getrapt in de 13e minuut. En zo staat het daar 2-2 en krijgen we verlengingen. Dus voorlopig is het nog niet meteen duidelijk wie van de 2 naar de 8e finales gaat. Dat hoor je in het volgende bulletin. Ander nieuws ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze live.

0: And I may seem all right and smile when you leave.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met ook temperaturen boven de 40 graden. Uitleg van Frank Renaud.
4: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
3: Premier Sébastien Lecornu waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk opnieuw richting 35 graden. In de Kamer is gisteravond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat te kunnen afschaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De Senaat is nog niet meteen weg. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. Op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de stip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En dan werd het nog een dol slot, want Kroatië maakte nog gelijk in de 13e minuut van de blessuretijd. Maar die goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. En Spanje en Portugal nemen het dan op tegen elkaar in de volgende ronde. Het is eerder fris vannacht met minimaal rond 13 graden de komende uren. De dag begint grijs, de zon breekt dan door en daarna krijgen we aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon. En dan nog een tikje warmer, maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een fijne nacht, fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
2: De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Group, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
4: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
2: In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2595. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Volgens de Verenigde Naties zouden meer dan 50.000 mensen vermist zijn geraakt. En op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En het weer dan. De dag begint op veel plaatsen nog grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.
0: De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Green.
1: Energie-rebellie.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: De tijdloze live.

0: Tijdloze. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: Vandaag begint de vakantieuittocht. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. Je komt dus het best op tijd, zegt Brussels Airport.
2: Dat betekent zo'n 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone. En we vragen ook om zeker op voorhand nog de veiligheidsregels na te lezen op onze website voor de screening, zodanig dat die vlot kan verlopen en dat mensen op een comfortabele manier aan een reis kunnen beginnen.
1: In totaal verwacht Brussels Airport deze zomer 5,2 miljoen reizigers, 4% meer dan in de zomer vorig jaar. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Group van de federale overheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van bijna 40%. Dat betekent dat er meer mensen sterven dan statistisch verwacht wordt. Dat zegt de overheidsdienst Volksgezondheid.
3: Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf. En het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden. Correspondent Frank Renaud vertelt wat er gebeurt.
4: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk.
1: Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0. En Portugal-Kroatië werd 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En momenteel is ook de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije aan de gang. Zwitserland staat na 1 helft aan de leiding met 1-0. Het is zonnig vandaag met in het binnenland wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt dan vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
6: Tijdens de hittegolf zijn er meer mensen gestorven. Tijdens de afgelopen hittegolf zijn er meer dan 1200 mensen meer gestorven dan verwacht werd. De piek in overlijdens was vorige zaterdag. Dat zegt de Risk Management Group van de federale overheid. Er is sprake van een oversterfte van bijna 40%. En de overheidsdienst Volksgezondheid legt uit wat dat betekent.
7: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken, maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
6: En bij die extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en veel mensen vertrekken dan ook op reis. Ook op Brussels Airport verwachten ze meer passagiers dan normaal.
8: Op een gemiddelde dag doorheen het jaar zien we zo'n 70.000 passagiers op de luchthaven. Nu, met de start van de vakantie, ligt dat op zo'n 82.000 passagiers. Dat is hoger dan het normale aantal. Dus we vragen reizigers om zeker op tijd naar de luchthaven te vertrekken, zodanig dat die reis toch al comfortabel en vlot kan beginnen.
6: In totaal zullen er deze vakantie 5,2 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. Dat is een stijging met 4% ten opzichte van de zomer vorig jaar. En in de buurt van Perpignan in het zuiden van Frankrijk zijn al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden. Correspondent Frank Renaud vertelt wat er gebeurt.
9: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk.
6: Op het WK aan voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0 en Portugal-Kroatië werd 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije is zo net afgelopen en Zwitserland won met 2-0. Het is zonnig vandaag, met in het binnenland wel wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden.
5: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.
10: De tijdloze. Tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Fleur en als ik aan Werchter denk, dan denk ik aan mijn eerste festivalervaring ooit. Het meeste dat mij is bijgebleven is zo dat collectief genieten van een concert. Florence en de Machine is toen komen optreden. De zon ging onder, die vrouw was op haar blote voeten aan het springen. Iedereen was gewoon luidkeels aan het meezingen. Dus dat is wel echt een van mijn core memories.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Mannekes, heb je dat gezien?
6: Heb je wat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompi, wij klussen mee.
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
10: Krevel. Leef beter. Adventure is everywhere.
11: Kom naar de solden.
12: Nee, solden.
11: Solden?
12: Een S solden bij AS Adventure.
11: AS, dat is ook al mijn S.
12: Ja, solden bij AS Adventure.
11: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
12: Nee, het is solden.
11: Shit, hè.
12: En zondags open.
11: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
10: AS Adventure.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
14: De Tijdloze.
15: Een zee van tijdloze muziek.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na.
0: Hoogstraten aardbeien.
4: De tijdloze live.

0: Toren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborren.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
9: Er zijn meer mensen gestorven door de hitte. Tijdens de afgelopen hittegolf zijn er in ons land zo'n 1200 mensen meer gestorven dan gemiddeld in dezelfde periode andere jaren. De piek in overlijdens was vorige zaterdag. Dat zegt de Risk Management Group van de federale overheid. En de begrafenisondernemers hebben dat de voorbije dagen ook gemerkt. Het was bijvoorbeeld heel erg druk bij Patrick en zijn collega's in de regio rond Meissen in Vlaams-Brabant.
10: Vorig weekend hebben wij in totaal 45 overledene personen vervoegd, waar dan wij normaal gezien op een gans weekend er een 2022 doen. Dus het is bijna een verdubbeling volgens ons. En momenteel is het nog altijd zeer druk bij ons.
9: Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor is het extra druk op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht en daardoor kom je het best op tijd. Jeffrey van Brussels Airport legt uit welke bestemmingen dit jaar populair zijn.
11: We zien dat de klassieke zomerbestemmingen heel populair blijven. Het gaat dan om Spanje, Griekenland, Italië, Portugal. Maar we zien ook dat mensen ook vaker toch naar verre oorden trekken. Dan gaat onder meer om Sao Paulo, dat onlangs ingehuldigd is. En dan Kilimanjaro en Halifax in Canada. Dus eigenlijk een mooie combinatie van die twee, de klassieke zonbestemmingen en de iets verdere reizen.
9: In totaal zullen er deze vakantie 5,2 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van de zomer vorig jaar. In Venezuela en Zuid-Amerika is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. België heeft tenten gestuurd naar Venezuela en die komen van pas, zegt Rick Telamon, die in Venezuela werkt voor een Europees hulpverleningsteam.
12: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
9: In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de vermoorde geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen aan een belangrijke moskee. Daar zal het worden opgebaard en miljoenen mensen kunnen het dan komen bekijken. Khamenei werd eind februari gedood bij luchtaanvallen van de Verenigde Staten en Israël. De begrafenis was toen al gepland, maar werd de hele tijd uitgesteld door de oorlog. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0 en Portugal-Kroatië werd 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En Zwitserland won de 16e finale tegen Algerije met 2-0. Het is zonnig vandaag, met in het binnenland wel wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden.
13: De tijdloze.
8: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
14: Dit zijn de woorden van de Belgische chansonnier Jacques Brel. Durf gelukkig te zijn,
1: Geluk vraagt moed. Het komt niet vanzelf. Je moet er bewust voor kiezen. Ja, ik moet dit ook weer bestempelen als een heel wijze uitspraak. En zeker van Jacques Brel, waar ik eigenlijk wel een fan van ben. Want het is inderdaad geluk, dat komt niet vanzelf. Geluk, dat moet je zelf ook willen zien. En ik denk dat Jacques Brel dit eigenlijk vooral met deze uitspraak valt bedoeld van durf gelukkig te zijn, maar durf geluk ook te zien.
8: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look.

0: De tijdloze.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Wie levert de dramatische speech in het tijdloze nummer Iron Sky van Paolo Nutini uit 2014? A. Martin Luther King. B. Charlie Chaplin. Of C. John F. Kennedy.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is B. Nutini gebruikte Chaplin's woorden uit The Great Dictator over vrijheid en menselijkheid om de scherpe maatschappijkritiek in zijn tekst te versterken.
2: Dit was de tijdloze vraag van vandaag.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Lotto is op zoek naar een mond.
8: Heb ik?
7: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
8: Ja, dat kan ik wel smaken.
7: Of specialiteiten over de hele wereld.
8: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
9: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
11: De tijdloze.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: Meer en meer jongeren zijn betrokken bij phishing. Politie en gerecht zien meer en meer jongeren die bij phishing ofwel online oplichting betrokken zijn. Gisteren raakte bekend dat een 19-jarige jongen uit Antwerpen opgepakt werd omdat hij vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Zo werden heel wat Belgen opgelicht, zegt de federale gerechtelijke politie.
4: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
3: Vanaf volgend jaar zal het gemakkelijker worden om energiecontracten met elkaar te vergelijken. Nu is dat vaak heel ingewikkeld en contracten lijken vaak goedkoper dan ze in werkelijkheid zijn door allerlei welkomstkortingen. Het federaal parlement heeft nu een hervorming goedgekeurd, waardoor de prijzen duidelijker moeten worden. Leveranciers zullen dan bijvoorbeeld de prijs per kilowattuur moeten tonen. Tijdens de afgelopen hittegolf zijn er in ons land zo'n 1200 mensen meer gestorven dan in dezelfde periode in andere jaren. Dat zegt de Risk Management Group van de federale overheid. De piek in overlijdens was vorige zaterdag. Toen waren er meer dan 570 overlijdens. Dat was ook te zien in de ziekenhuizen. In het UZ in Gent was het drukker dan anders, zegt spoedarts Nick.
5: In het ziekenhuis hebben we dat nu wel gemerkt in die zin dat bepaalde hittegerelateerde aandoeningen, dat we die zelden zien zoals de klassieke hitteberoerte. Terwijl we nu voornamelijk op de twee warmste dagen, donderdag en vrijdag, meerdere van die patiënten hebben gezien op onze dienst.
3: In Venezuela en Zuid-Amerika is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. België heeft tenten gestuurd naar Venezuela. En die komen van pas, zegt Rick Telamon. Hij werkt in Venezuela voor een Europees hulpverleningsteam.
6: Er zijn nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder, waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral de hygiëne, de sanitaire voorzieningen, die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
3: In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de vermoorde geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen aan een belangrijke moskee. Daar zal het worden opgebaard en miljoenen mensen kunnen het dan komen bekijken. Khamenei werd eind februari gedood bij luchtaanvallen van de Verenigde Staten en Israël. De begrafenis was toen al gepland, maar werd de hele tijd uitgesteld door de oorlog. Het is zonnig vandaag, met enkel in het binnenland wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden.
7: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer, alleen muziek.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.
7: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age

0: Tijdlozen.
1: Live and kicking.
2: Een goeiemorgen iedereen. Het wordt een zomer vol tijdloze live muziek. En gisteren was daar al een prachtig voorbeeld van met de eerste dag op Rock Werchter. Heel veel tijdloze artiesten stonden daar. En eentje die helemaal schitterde was de War on Drugs. Ik kan er nu nog eens van nagenieten. Dit zijn War on Drugs met het heerlijke Holding On.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: De Tijdloze live.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
9: Ik ben Pippa de kat.
10: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
9: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
10: Neem uw baasje eens mee.
9: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
10: Met de lage pladijzen.
9: Prijzen. Lage prijzen.
10: Wat zei ik?
9: Pladijzen.
10: Lage prijzen natuurlijk.
9: Ja.
11: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
15: Heb je de dag gezien?
14: De grote zomerdeals bij Gamma.
16: Ja, ze doen
17: met kortingen.
15: Tot 50%.
14: En de bon in de folder.
15: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
18: Ook gezien.
14: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
19: Pompie, wij klussen mee. Yeah!
3: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
21: De Tijdloze.

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Zitten.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
7: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
8: In Walibi!
9: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
12: Veroorzaakte het feestje van de VS schade in het park? De overheid onderzoekt wat de schade heeft veroorzaakt aan het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad en de minister van Wetenschapsbeleid bevestigt dat ook. Daar was dit weekend het verjaardagsfeest van de Verenigde Staten. Dat werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het is nog niet duidelijk wat de schade heeft veroorzaakt, zegt de directeur van het museum.
13: Blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten, en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een encore onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote omweg tussen zaterdag en zondag.
12: Politie en gerecht zien meer en meer jongeren die bij phishing ofwel online oplichting betrokken zijn. Gisteren raakte bekend dat een 19-jarige jongen uit Antwerpen opgepakt werd omdat hij vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. En zo werden heel wat Belgen opgelicht, zegt de federale gerechtelijke politie.
14: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
12: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde uit Antwerpen is gestart met het testen van 2 behandelingen voor ebola-patiënten in het oosten van Congo. Ebola is een ziekte die wordt veroorzaakt door een aantal erg besmettelijke virussen. In Congo zijn er al bijna 450 mensen aan overleden. Laurens Liesenborgs van het instituut testte nieuwe medicijnen uit op patiënten in een stad in het oosten van Congo.
15: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. Anderhalve maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor een behandeling bij de behandelingscentra.
12: Het is een zonnige dag vandaag met enkel in het binnenland wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden.
3: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer, alleen muziek.

0: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Rock Werchters.
1: De tijdloze.
2: Hallo, hallo. Ik ben Geert en mijn favoriete herinnering van Rock Werchters 2002, dat Coldplay daar kwam optreden en dat was een fantastisch concert. En wat er vooral fantastisch aan was, was dat heel die wei gewoon aan het meezingen was, van voor tot achter. En dat bleef maar duren. Ik merkte dat ze er zelf ook van genoten, van hoe dat die wei aan het meezingen was. Totdat we buiten op de straat heel die wei aan het leeglopen was, waren ze nog altijd datzelfde aan het zingen. Het was zoiets van wow.
0: Lang leven Rock Werchters.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be. Ja.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter.
3: Mannekes. Pompie. Heb je de dag gezien?
4: Heb je de dag gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen.
6: Met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Pompie, wij klussen mee. Yeah.
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Solden bij Zalando.
13: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
13: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
14: De tijdloze.
15: Een zee van tijdloze muziek.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: De tijdloze live.

0: €9,99. Lunch Garden.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Lotto is op zoek naar een mond.
10: Wat heb ik?
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, dat kan ik wel smaken.
9: Of specialiteiten over de hele wereld.
10: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
11: C'est bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
13: Een voetbaltrainer is geschorst na een mogelijke verkrachting. Een voetbaltrainer uit de Landen in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden gebeurd zijn, maar de jongen heeft er onlangs pas voor het eerst over gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. En ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en dat heeft dan maatregelen genomen.
14: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat ook comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechterlijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn, dat eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
13: De overheid onderzoekt wat de schade heeft veroorzaakt aan het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad en de minister van Wetenschapsbeleid bevestigt dat ook. Daar was dit weekend het verjaardagsfeest van de Verenigde Staten. Dat werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het is nog niet duidelijk of de schade veroorzaakt werd door vuurwerk of door een storm, zegt de directeur van het museum.
15: Blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een encore onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote omweg tussen zaterdag en zondag.
13: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde uit Antwerpen is gestart met het testen van 2 behandelingen voor ebola-patiënten in het oosten van Congo. Ebola is een ziekte die wordt veroorzaakt door een aantal erg besmettelijke virussen. In Congo zijn er al bijna 450 mensen aan overleden. Laurens Liesenborgs van het instituut test de nieuwe medicijnen uit op patiënten in een stad in het oosten van Congo.
16: Dus momenteel recruteren we patiënten en die patiënten wijzen we dan toe aan gewoon de standaardbehandeling, oftewel een behandeling met een van die 2 experimentele geneesmiddelen. En dan gaan we patiënten opvolgen, kijken hoe ze reageren en kijken of de sterfte lager ligt bij degene die behandeld wordt met geneesmiddelen.
13: Het is een zonnige dag vandaag, met enkel in het binnenland wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden.
17: De tijdloze.
18: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+-leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De Tijdloze.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De tijdloze live.

0: Toren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborren.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is the mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: Een voetbaltrainer is geschorst na een mogelijke verkrachting. Een voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden gebeurd zijn, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en dat heeft maatregelen genomen.
6: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat het comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn en eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
5: De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Hij was 89. Van Geluwe kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel misbruikt had, zowel voor als na zijn benoeming tot bisschop. De zaak van Geluwe heeft ook geleid tot operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Van Geluwe leefde teruggetrokken in een abdij in Frankrijk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn geestelijke functies afgenomen. Twee mannen zijn veroordeeld voor de zware schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel begin vorig jaar. 'S Morgens vroeg kwamen de twee gewapend met zware machinegeweren uit de metro. Een van de twee schoot 23 keer met een kalasjnikov. Een van de kogels belandde in een kinderkamer. Het metroverkeer werd urenlang stilgelegd om de daders te zoeken. De schutter krijgt nu 13 jaar cel. De andere dader die niet schoot krijgt 11 jaar cel. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt niet dat de overheid te weinig maatregelen genomen heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Tijdens de afgelopen hittegolf was er een uitzonderlijke oversterfte in ons land. Er waren meer dan 1200 extra sterfgevallen op 5 dagen tijd. Sommige zaken hadden wel beter gekund, zegt minister van den Broeke.
7: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
5: En afgelopen nacht zijn bij Russische luchtaanvallen op het noorden van Oekraïne 4 doden gevallen, onder wie een peuter. Oekraïne heeft in de door Rusland bezette gebieden ook toegeslagen. Daar vielen 2 doden. In de nacht van woensdag op donderdag voerde Rusland een zeer zware aanval uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De dodentol daar is opgelopen tot 30. Deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken en tot 25 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er dan kans op wat lichte regen. En dit weekend halen we tot 27 graden.
8: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat past binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Mm, slim.
6: Prachtige keuken, hè.
7: Ja.
8: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
9: Ego Keukens.
8: Nu solde tot 30% korting.
10: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
12: En een avonturenparcours!
10: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
10: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 70.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Jarnik en ik was in 2023 op Rock Werchter op het concert van Michael Kiwanuka in The Barn. En dat was voor mij een concert dat nog heel lang zal bijblijven, omdat we daar met 10.000 of 15.000 mensen stonden die een uur lang naar een persoon met zijn band hebben staan kijken, terwijl we in volledige trance waren over de muziek die hij speelde en een uur later precies wakker geworden zijn uit een droom en verder gaan ze met ons leven.
0: Lang leven Rock Werchter. Rock Werchter.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: energie-rebellie. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: De tijdloze Life.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De tijdloze live.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
3: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
3: Pompie, wij klussen mee.
4: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: Invalide! Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: De Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
9: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
8: Doorbakken.
9: Zeker?
8: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
10: De Vos Lemmes.
11: De tijdloze.
12: Het is 1 uur. Goedemiddag.
13: De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Van Geluwe kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel misbruikt had, zowel voor als na zijn benoeming tot bisschop. In een tv-interview minimaliseerde hij zelf wel de feiten en sprak hij over een relatietje. De zaak van Geluwe heeft ook geleid tot operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk in ons land. In 2024 heeft paus Franciscus de geestelijke functies afgenomen van Geluwe. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van zijn overlijden oude wonden opent bij de slachtoffers.
14: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
13: Van Geluwe was 89. De voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant, die geschorst is omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht, ontkent alle beschuldigingen. De man zou 8 jaar geleden een jongen hebben verkracht en die heeft pas onlangs voor het eerst gesproken over wat er gebeurd is. Zijn moeder is daarna naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen, die heeft de man geschorst. Hij kan geen enkele functie in het voetbal uitoefenen tot er een uitspraak is in deze zaak. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw advies gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. De minister geeft toe dat sommige dingen vorige week beter hadden gekund.
15: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen, dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
13: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 meer mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf daar werden temperaturen tot boven de 40 graden gemeten. Er zijn op dit moment ook een 30-tal bos- en natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Die ontstonden door de droogte en felle wind. Gisteren zijn er al verschillende campings ontruimd. 3000 mensen werden geëvacueerd. En in het voetbal neemt de bondscoach van de Duitse nationale ploeg Julian Nagelsmann ontslag. Dat heeft de Duitse voetbalbond bekendgemaakt. Duitsland werd verrassend vroeg uitgeschakeld op het WK in de 16e finales na strafschoppen tegen Paraguay. De druk op Nagelsmann was daardoor heel hoog geworden. Mogelijk wordt hij opgevolgd door Jurgen Klopp, die 9 jaar hoofdcoach van Liverpool was. Deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken en tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er dan kans op wat lichte regen. Dit weekend halen we tot 27 graden.
11: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Roken ben in Rome. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is the mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Een goeiemiddag, Rockwerchter. Dag 2 is gestart. Het wordt een mooie dag met een fantastische line-up. Ook een paar geweldig tijdloze artiesten straks. Franz Ferdinand. Maar heel veel mensen kijken natuurlijk uit naar de afsluiter vanavond op de mainstage. En dat is DXX terug van helemaal en nooit echt helemaal weg geweest. Staan ze vanavond dus op het grote podium. Dit zijn ze live als voorproevertje. DXX Angels.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: De Tijdloze.
11: Een zee van tijdloze muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: De tijdloze live.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: In Walibi!
5: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
9: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
10: Je kunt ook vriend worden.
9: Van Maxizo.
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Dan krijg je de specialetjes.
10: Plezante tips, eerste klas advies.
9: En promoties natuurlijk. Goed
10: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
9: Ah ja.
10: Ah ja.
11: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
5: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
14: De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Van Geluwe kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel misbruikt had. In een tv-interview minimaliseerde hij dat misbruik en sprak hij over een relatietje. Dat leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land en er kwam een groot onderzoek naar seksueel misbruik. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van zijn overlijden oude wonden opent bij de slachtoffers.
15: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
14: Van Geluwe was 89. Op de E403 richting Kortrijk in Ardooien in West-Vlaanderen is een man gestorven bij een ongeval. Bij dat ongeval waren 3 auto's en een bestelwagen met verhuislift betrokken. De chauffeur van de bestelwagen had te laat gezien dat er een file stond en reed in op de auto voor hem. Daarin zat een ouder koppel. De man overleefde dat ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw advies gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Tijdens de vorige hittegolf in ons land waren er meer dan 1200 extra sterfgevallen op 5 dagen tijd. Volgens geriater Stefan Wijnands zijn er meer en striktere maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden zoveel mogelijk te beperken, zeker in woonzorgcentra.
16: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie en zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
14: En in Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 meer mensen overleden dan normaal. Het werd er op sommige plaatsen warmer dan 40 graden. Er zijn op dit moment ook een 30-tal bos- en natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Die ontstonden door de droogte en een felle wind. Gisteren zijn er al verschillende campings uitgebrand. 3000 mensen werden geëvacueerd. Deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken en tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. En dit weekend halen we 27 graden.
17: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek. Je

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
5: Heb je wat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen
7: met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Pompie, wij klussen mee. Yeah!
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Adventure is everywhere.
11: Kom naar de Solden.
12: Nee, Solden.
11: Solden?
12: Een S, Solden bij AS Adventure.
11: AS, dat is ook al mijn S.
12: Ja, Solden bij AS Adventure.
11: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
12: Nee, het is Solden.
11: Shit, hè.
12: En zondags open.
11: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
10: AS Adventure.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
14: Ego Keukens.
15: De tijdloze.
16: Dit komt uit de jaren 90.

0: fantastic. We're to thank you, thank you, thank you.
1: Lang leven, Rock Werchters.
2: De tijdloze.
3: Maar Mirjam, wat mij bijblijft van de Rock Werchter is het jaar 1981 met Robert Palmer bij Ondergaande de Zon. Een magisch moment. Ik was toen 17. Ik was meegereisd met mijn oudere broers en ik zie mij nog rondhangen op een lege Torhoutweide, wachtend op mijn broers die eindelijk naar huis zouden willen vertrekken.
1: Lang leven Rock Werchter. Rock.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
6: Groen wil een noodplan voor nieuwe hittegolven. De oversterftecijfers in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnet, en ook Groen vindt dat de federale en Vlaamse regering meer maatregelen hadden moeten nemen. Door de hittegolf van vorige week stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. De regering kan al 3 zaken concreet doen, zegt Groen-voorzitter Eamon Horsch.
7: 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor woonzorgcentra en voor scholen.
6: Op de E403 richting Kortrijk in Ardooien is een man gestorven bij een ongeval. Bij dat ongeval waren 3 auto's en een bestelwagen met verhuislift betrokken. De chauffeur van de bestelwagen had te laat gezien dat er een file stond en reed in op de auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet, zijn vrouw raakte zwaar gewond. Nadien is er nog een auto ingereden op de file die ontstaan was na dat ongeval. De bestuurder raakte licht gewond. 2 mannen zijn veroordeeld voor de zware schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel begin vorig jaar. 'S Morgens vroeg kwamen de 2 gewapend met zware machinegeweren uit de metro. 1 van de 2 schoot 23 keer met een kalasjnikov. 1 van de kogels belandde in een kinderkamer. Het metroverkeer werd urenlang stilgelegd om de daders te zoeken. De schutter krijgt nu 13 jaar cel. De andere dader die niet schoot krijgt 11 jaar cel. En Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte zwaar gewond bij die aanslag. Deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken en tot 25 graden. Ook morgen nog veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen dan. En dit weekend halen we 27 graden.
0: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Lotto is op zoek naar een mond.
9: Wat heb ik?
8: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
9: Ja, dat kan ik wel smaken.
8: Of specialiteiten over de hele wereld.
9: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
10: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Een goedemiddag iedereen. Het wordt een zomer vol fantastische live muziek. En Rock Werchter is goed bezig al. Het is dag 2. Straks op de mainstage, The XX, daar kijken we allemaal naar uit. Maar ook over een uurtje of 3 al, Franz Ferdinand. Dit is een voorproevertje. Franz Ferdinand live met hun grote hit Take Me Out.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Live and kicking.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijd.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
0: De tijdloze live.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
2: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
7: Er zijn zware natuurbranden in Zuid-Europa. In de buurt van Gerona in het noordoosten van Spanje is een zware natuurbrand uitgebroken. In 12 gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Lisbeth Leeman is in Torre Valentina aan de Costa Brava en beschrijft wat ze ziet van op haar terras.
8: Wij zien een volledige rookpluim eigenlijk sinds vanmorgen. Die was een beetje klein begonnen en die is volledig verspreid door de hevige wind vandaag. En we zien ook heel veel blusvliegtuigen en helikopters naar de regio gaan en bij ons hier ook water komen halen. De regio daar moet geëvacueerd worden. Er is ook een kampje met 150 kinderen. Maar voorlopig voor ons is er nog niets om te gebeuren.
7: Ook in het zuiden van Frankrijk zijn er zware natuurbranden. Onder meer in de buurt van Perpignan en Narbonne. Daar zijn enkele campings volledig uitgebrand. De Vlaamse Ouderenraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen om het hoge aantal hittedoden in ons land te voorkomen. Door de hittegolf van vorige week stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Het hitteplan bevat alleen maar aanbevelingen, maar dat is niet genoeg, zegt de Vlaamse Ouderenraad.
9: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
7: Volgens de oppositiepartijen bewijzen de oversterftecijfers dat de federale regering te weinig heeft gedaan om mensen te beschermen tegen de hitte. En bij het verdeelcentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Het bedrijf voerde in maart een reorganisatie door en het personeel heeft meer taken gekregen. En dat maakt het werk te zwaar, zegt de christelijke vakbond ACV.
10: Wij willen meer mensen, het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Het personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
7: Ook in andere verdeelcentra van AB InBev wordt er gestaakt. Daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan Rockwerchter blijven gewoon doorgaan. Veel zon met af en toe wat wolken en tot 25 graden. In het weekend halen we 27 graden. Morgen met veel zon en zondag afwisselend zon en wolken. In het noordoosten is er dan ook kans op wat lichte regen.
11: De tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off to Zenhal.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Even bollen. Iedereen.

0: De beste zomerdeals.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Lang leven Rob Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Jan en mijn favoriete herinnering is het optreden van Queens of the Stone Age in 2007. Dat was een hele mooie, zonnige dag. En zodra die mannen opkwamen, ik denk dat Josh Homme had zo'n grote piloten zonnebril aan. Die had een sigaret in zijn mond en die droeg een fles tequila. Ik vond dat enorm stoer. En ik vond dat zo strak gespeeld. En na een uur begon die zon ook zo klein beetje te zakken. En dat dat nog in je gezicht schijnt. En dat die horizon zo prachtig verlicht is. En dan met de Queens of the Stone Age. Ik denk dat dat voor mij het beste concert ever was.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure. Nu bij Maxizo.
3: Hallo. Hallo.
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is the muscle of Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De Tijdloze.
14: Een zee van tijdloze muziek.

0: Gesolde kortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mannekes, heb je dat gezien?
4: Heb je wat gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen
6: met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Bompie, wij klussen mee. Yeah!
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
13: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
14: Er zijn zware natuurbranden in Zuid-Europa. In het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk zijn er zware bosbranden. In Frankrijk lijkt de brandweer de meeste branden onder controle te hebben, maar in Spanje breidt het vuur nog uit. De brand woedt in de buurt van Gerona. In 12 gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Lisbeth Leeman is in Torre Valentina aan de Costa Brava en kan een grote rookpluim zien van op haar terras.
15: We zien ook heel veel blusvliegtuigen en helikopters naar de regio gaan en bij ons hier ook water komen halen. Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
14: Ook in Frankrijk brandt het nog altijd, onder meer in de buurt van Perpignan. De branden zijn grotendeels onder controle, maar die kunnen volgens de brandweer snel opnieuw opflakkeren. In Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geert.
16: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de netvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder. Zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
14: De bewoners van de 40 appartementen in het zwaarst getroffen deel kunnen wellicht pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt noodwoningen ter beschikking voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Geluwe. In april 2010 moest van Geluwe opstappen als bisschop. Toen bleek dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. In een interview zei van Geluwe achteraf dat het om een soort relatietje ging. En ook later zijn er nooit excuses gekomen, zegt advocaat Walter van Steenbrugge.
17: Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen. En ik herinner mij de confrontatie die er geweest zijn, dan weliswaar met een ander slachtoffer, dat dat een houding was van echte ontkenning. En zelfs geconfronteerd met heel duidelijke bewijsstukken, was er die stugge houding, die negatie. En dus ook naar de neef toe is dat nooit over zijn lippen gekomen.
14: Van Geluwe is eergisteren overleden. Hij was 89. En de Belgische grootbank KBC verhoogt de rente op enkele spaarrekeningen vanaf augustus naar 3,15%. Belfius en ING bieden momenteel een maximale spaarrente van 3,1% aan. Het gaat dan wel over speciale spaarrekeningen waar je maar een beperkt bedrag per maand op mag storten. Op gewone spaarboekjes ligt de rente een pak lager. De banken doen dat nadat de Europese Centrale Bank onlangs haar rente verhoogde. Blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. Vannacht tussen 7 en 16 graden. Morgen veel zon, zondag afwisselend zon en wolken. En we halen dit weekend zo'n 27 graden.
5: De tijdloze. Tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek. Voor

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Hier Pipa de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo.
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort. Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
5: in Walibi!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels geboren.

0: Tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Goedemiddag, heel veel tijdloze muziek live op podia. De hele zomer lang, daar kan je van genieten. En vandaag is het prijs met The XX. Zij zijn de headliner om 11:30. Vanavond beginnen ze eraan op de mainstage van Rock Werchter. Dat wordt wat, die minimalistische indie-pop, hun dromerige elektronica, intieme zang en sfeervolle gitaar. Het wordt een prachtige afsluiter van dag 2. We blikken al even vooruit met The XX. Dit zijn ze live zoals ze klonken op Pukkelpop 2017. The XX en VC. We are live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Lotto is op zoek naar een mond.
1: Habik.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Ja, dat kan ik wel smaken.
0: Of specialiteiten over de hele wereld.
1: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
2: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.
8: Ha-eh.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: De tijdloze live.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
6: Er zijn zware natuurbranden in Zuid-Europa. In Spanje is dat in de buurt van Gerona in het noordoosten. Daar wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen. Er zou al 750 hectare verwoest zijn. Zo'n 45.000 mensen moeten binnenblijven. De Vlaamse Alicia Frank wilde in het natuurgebied voor het PK mountainbike trainen, maar werd weggestuurd.
7: Als wij het Gavarrese natuurgebied moesten oversteken, dan werden wij tegengehouden door de brandweer en konden we eigenlijk niet verder. Dus we hebben echt een omweg moeten maken van 20, 25 kilometer, waar dat de brandweer ook echt adviseerde om alleen maar op de weg te rijden. Zeker niet bos in te gaan, omdat ze met de sterke wind niet konden voorspellen naar waar dat een brand zou opschuiven.
6: In Frankrijk zijn de meeste branden onder controle intussen, maar die kunnen elk moment weer opflakkeren, zegt de brandweer daar. Ook in Portugal zijn er nog bosbranden. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. In Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht, zegt de syndicus.
8: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat er ook schade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de netvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem meer is.
6: De bewoners van de 40 appartementen in het zwaarst getroffen deel kunnen wellicht pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt noodwoningen ter beschikking voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. Ook na de zaak van Geluwe is er weinig veranderd voor slachtoffers van misbruik binnen de katholieke kerk. Dat zegt Linda Op de Beek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de kerk. Roger van Geluwe, de vroegere bisschop van Brugge, is overleden. Hij was 89. 16 jaar geleden moest hij opstappen toen bekend raakte dat hij zijn minderjarige neef jarenlang had misbruikt. Binnen de kerk is er niet veel veranderd, zegt Linda Op de Beek.
9: Het gezicht van de schaamte is weg, maar het is niet omdat van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè. Zijn dood gaat dan nu dat probleem, dat structurele probleem en de noodzaak aan volledige transparantie gaat dat niet oplossen. Hè. Dus hij is dood, ja, de wereld is nu één ik zal beleefd blijven, armer. En dat is goed.
6: En Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. De verdachte is een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Vorige week liet de vrouw een rugzak ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanavond nog zonnig met af en toe wat wolken. Vannacht tussen 7 en 16 graden. Morgen veel zon. Zondag afwisselend zon en wolken. En we halen dit weekend zo'n 27 graden.
5: Dit is de tijdloze.
10: Are you ready to party?
11: Vrijdagavond op een mooie zomerse avond. En wij zijn er helemaal klaar voor om die benen een beetje los te schudden met de heerlijke platen van DJ 44. Dreadzone met Zion Youth, Stijn met Sex Junkie, Roshi Murphy met Let Me Know. En maar een paar heerlijke platen die zo meteen de revue passeren. Maar eerst, en dat zijn we gewoon, Happy Together. Dit zijn The Turtles.
5: De tijdloze dansant.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: We're about ready to have a party.
6: De tijdloze dansant.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is a mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Are you ready to party?
9: De tijdloze dansen.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze live.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
10: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
11: Op Linkeroever mag een deel van de flatbewoners terug naar huis. De bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever in Antwerpen, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, mogen terug naar huis. Eerst was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er is ook een tijdelijke kabel over het dak gelegd, waardoor er opnieuw elektriciteit en water is. De bewoners van de appartementen in het zwaarst getroffen deel kunnen wellicht pas over 6 maanden terug naar huis. Bij de brand stierven 5 mensen. Bij de bosbrand in Spanje is al 750 hectare verwoest. In de buurt van Gerona aan de Costa Brava in Spanje helpt nu ook het leger bij het blussen van die grote natuurbrand. In 12 gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Alicia Frank was in de buurt aan het trainen voor het BK Mountainbike.
12: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
11: In Frankrijk zijn de meeste branden intussen onder controle. Ook in Portugal brandt het nog. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. Bij het verdeelcentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Het personeel heeft sinds maart meer taken gekregen en dat maakt het werk te zwaar, zegt de Christelijke Vakbond.
13: Wij willen meer mensen, het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Het personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
11: Ook in andere verdeelcentra van AB InBev wordt er gestaakt. Daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan Rockwerchter blijven gewoon doorgaan. En de Verenigde Naties waarschuwen voor een nieuwe ramp in de stad El Obeid in Soedan in Afrika. Die wordt belegerd door de rebellengroep RSF. Enkele maanden geleden namen ze al de stad El Fasher in. Daar hebben ze zeker 60.000 mensen gedood. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van een etnische zuivering daar. Dat dreigt nu ook in El Obeid te gebeuren. De stad wordt dagelijks aangevallen met drones. Inwoners zitten er vast en de elektriciteits- en watervoorzieningen zijn vernietigd. Vanavond zon en wolken, vannacht tot 16 graden. Morgen krijgen we veel zon. Zondag afwisselend zon en wolken. En we halen dit weekend zo'n 27 graden.
10: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Heb je dat gezien?
2: Heb je dat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
1: Ja, ze doen.
3: Met kortingen.
2: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Pompie, wij klussen mee.
5: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
12: Wow, de grootste schommel van de wereld.
13: En een avonturenparcours.
11: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
14: Bellewaerde!
11: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo!
15: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: De tijdloze.
18: Dit komt uit de jaren 80.

0: aan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: In a word or two. Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
0: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de gevangenis van Itre in Waals-Brabant hebben de cipiers tijdelijk het werk neergelegd. De actie volgt op een incident waarbij een gevangene 2 cipiers heeft aangevallen. In de gevangenis wordt nu voorlopig gewerkt volgens de minimumdienst. Daardoor is er onder meer geen bezoek mogelijk. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown van kracht. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. De bosbrand is nog niet onder controle en breidt zich nog verder uit door de droogte en de wind. Er zou intussen al een gebied van 1000 hectare verwoest zijn. De Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
5: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar in een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
4: Ook in Frankrijk woeden hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal woeden verschillende natuurbranden. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De Portugese overheid heeft intussen ook internationale hulp gevraagd om het vuur te bestrijden. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Novak Djokovic het record van Roger Federer geëvenaard. Allebei wonnen ze nu 105 keer een wedstrijd op het toernooi. Djokovic kan Federer op zijn 39ste ook evenaren met een 8e eindzege op Wimbledon. Vandaag plaatste hij zich voor de 8e finale. En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië van start gegaan. Egypte eindigde als 2e in de groep van de Rode Duivels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. En meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Erika en mijn favoriete Werchter-herinnering is sowieso van 2024, toen Lenny Kravitz een van de eerste headliners was. Ik stond daar samen met mijn zus redelijk vooraan en die man is 60 plus, maar die ziet er zo fit uit en die springt van de ene kant naar de andere. Die had zijn hele band mee en dat was gewoon echt een fantastische ervaring. Ook de achtergrond met de schermen was heel mooi gedaan, dus ik heb daar heel hard van genoten.
0: Lang leven Rock Werchter.
3: Ah!

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivebureau kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid van N-VA, heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bos-Zuid.
3: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
2: OCMW's konden ook al met de detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair, maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
4: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
2: En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië aan de gang. Na de eerste helft staat het 1-0 voor Egypte na een doelpunt van Ashour. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Dit komt uit de jaren 90.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. OC&W zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bossuyt.
3: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
2: OC&W's konden ook al met detectieve kantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden steeds vaker overtreden door schepen van die Russische schaduwvloot, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
4: Vanaf 2022, bij de start van de oorlog, is niet naleven van de emissieregels is opeens significant beginnen stijgen. En de dag van vandaag zitten ze eigenlijk rond 20% niet-nalevingsgraad, terwijl de andere schepen minder dan 1% niet-nalevingsgraad zitten. Dus tot 20 keer meer overtredingen werden waargenomen bij de schaduwvloot als bij de conventionele schepen.
2: In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair. Maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
5: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
2: En op het WK voetbal gaan Egypte en Australië verlengingen spelen in hun 16e finale. De reguliere speeltijd eindigde bij 1-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht terecht, zegt Wart van Rooy van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
3: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
2: OCMW zullen binnenkort een detectievenkantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosschuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt de minister.
4: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
2: OCMW's konden ook al met detectievenkantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog één wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK-voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de achtste finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd start over een uur. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbases in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing van de incidenten. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het

0: tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart terug naar thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is er de match tussen Argentinië en Kaap Verde. Bij de rust staat het 1-0 voor Argentinië. De goal was een pareltje van wie anders dan Lionel Messi. 1 klasseflits maakte het verschil. Toch werd Kaap Verde voorlopig zeker niet weggespeeld door de huidige wereldkampioen. En vrijdagavond plaatste Egypte zich al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen de Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer, zei hij op een persconferentie een uurtje geleden.
1: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is en dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als we op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat dit al veel meer voldaan gevoel heeft.
0: Het weer dan nog. Vannacht blijft het droog. Minimaal rond 16 graden vannacht. En dan krijgen we overdag opnieuw zonnig weer. En maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het voetbal kan je live volgen in de app van Sporza.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep verder thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere ook door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018. De Atletiek Federatie World Athletics blijft Russische en Wit-Russische atleten uit zijn competities weren. Dat maakte de federatie gisteren bekend. Sinds de Russische inval in Oekraïne mogen Russische atleten niet meer deelnemen aan atletiekwedstrijden. En die beslissing werd opnieuw bevestigd. Volgens World Athletics worden er geen stappen gezet in de richting van vredesonderhandelingen. En het conflict maakt het voor Oekraïnse atleten moeilijker om te presteren. Sommige sportfederaties hebben recent beslist om Russische atleten wel weer toe te laten, zoals de Internationale Schaatsunie en de Turnfederatie. Maar volgens World Athletics zijn de sancties de beste manier om de integriteit en de eerlijkheid te waarborgen. Op het WK voetbal zitten we in de slotfase van de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Het is 1-1. Messi scoorde een mooie goal in de eerste helft, maar in de tweede helft nam zowaar Kaapverdië het initiatief. En het lukte ook nog om de gelijkmaker te scoren. Intussen zitten